8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Gute Nacht.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Het museum Plantijn Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantijn Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken. De wekelijkse markt in de Boelaarbuurt in Deurne verhuist vanaf morgen tijdelijk naar het Vosplein, de Vosstraat en de Lodewijk van Berkelaan. Door de geplande heraanleg van de Gitschotelei kan de markt niet op haar vertrouwde locatie blijven. Met de verhuis wil het district ervoor zorgen dat de markt zonder onderbreking kan blijven plaatsvinden. De verhuis van de markt staat los van het dossier rond de omstreden tramkeerlus, waarvoor de stad nog wacht op een definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting. In september is het in Deurne opnieuw de maand van de sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Heel wat lokale sportclubs openen dan hun deuren, zodat inwoners vrijblijvend kunnen kennismaken met het aanbod. Van korfbal en baseball tot dans, vechtsport en schaken, er is voor alle leeftijden heel wat te ontdekken. Met de actie wil het district niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar ook de vele Deurnense sportverenigingen extra in de kijker zetten.

Het is iets minder warm dan gisteren met maxima rond 30 graden. Het weer is wat wisselvallig met zon en wolken en mogelijk een onweer in de namiddag. Morgen eerst zon, daarna kan het wat regenen bij een aangename 26 graden. Donderdag een graad of 3 minder en droog weer met af en toe wat zon.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De geplande stadstuin op het tunneldak van de Jan de Voslei komt er niet. Uit onderzoeken blijkt dat het dak onvoldoende draagkracht heeft om het project veilig uit te voeren. Het stadsbestuur zet de plannen daarom stop. In plaats van de voorziene groene ontmoetingsplek met sport- en speelvoorzieningen, wordt nu alleen de omgeving aangepakt. De beplanting wordt vernieuwd, de oversteekplaatsen veiliger gemaakt en de lichtkoepels aangepakt. Nieuwe plannen voor de locatie zijn er voorlopig niet. Een bestelwagen is gistermiddag volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Door de dikke rookontwikkeling werd een B-alert verstuurd met de raad om ramen en deuren gesloten te houden bij geurhinder. De brandweer had het vuur snel onder controle, al liep ook een nabijgelegen tuinhuis schade op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een technisch defect. In september is het in Deurne opnieuw de maand van de sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Heel wat lokale sportclubs openen dan hun deuren, zodat inwoners vrijblijvend kunnen kennismaken met het aanbod. Van korfbal en baseball tot dans, vechtsport en schaken. Er is voor alle leeftijden heel wat te ontdekken. Met de actie wil het district niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar ook de vele Deurnense sportverenigingen extra in de kijker zetten.

Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De wekelijkse markt in de Boelaarbuurt in Deurne verhuist vanaf morgen tijdelijk naar het Vosplein, de Vosstraat en de Lodewijk van Berkelaan. Door de geplande heraanleg van de Gidschotelei kan de markt niet op haar vertrouwde locatie blijven. Met de verhuis wil het district ervoor zorgen dat de markt zonder onderbreking kan blijven plaatsvinden. De verhuis van de markt staat los van het dossier rond de omstreden tramkeerlus, waarvoor de stad nog wacht op een definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetrekkingen. De geplande stadstuin op het tunneldak van de Jan de Voslei komt er niet. Uit onderzoeken blijkt dat het dak onvoldoende draagkracht heeft om het project veilig uit te voeren. Het stadsbestuur zet de plannen daarom stop. In plaats van de voorziene groene ontmoetingsplek met sport- en speelvoorzieningen wordt nu alleen de omgeving aangepakt. De beplanting wordt vernieuwd, de oversteekplaatsen veiliger gemaakt en de lichtkoepels aangepakt. Nieuwe plannen voor de locatie zijn er voorlopig niet. Het museum Plantin Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantin Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.

Het is iets minder warm dan gisteren met maxima rond 30 graden. Het weer is wat wisselvallig met zon en wolken en mogelijk een onweer in de namiddag. Morgen eerst zon, daarna kan het wat regenen bij een aangename 26 graden. Donderdag een graad of 3 minder en droog weer met af en toe wat zon.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De geplande stadstuin op het tunneldak van Diaan de Vos-Leij komt er niet. Uit onderzoeken blijkt dat het dak onvoldoende draagkracht heeft om het project veilig uit te voeren. Het stadsbestuur zet de plannen daarom stop. In plaats van de voorziene groene ontmoetingsplek met sport- en speelvoorzieningen, wordt nu alleen de omgeving aangepakt. De beplanting wordt vernieuwd, de oversteekplaatsen veiliger gemaakt en de lichtkoepels aangepakt. Nieuwe plannen voor de locatie zijn er voorlopig niet. Een bestelwagen is gistermiddag volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Door de dikke rookontwikkeling werd een B-alert verstuurd met de raad om ramen en deuren gesloten te houden bij geurhinder. De brandweer had het vuur snel onder controle, al liep ook een nabijgelegen tuinhuis schade op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een technisch defect. Het museum Plantin Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantin Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken. Radio.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Het is iets minder warm dan gisteren met maxima rond 30 graden. Het weer is wat wisselvallig met zon en wolken en mogelijk een onweer in de namiddag. Morgen eerst zon, daarna kan het wat regenen bij een aangename 26 graden. Donderdag een graad of 3 minder en droog weer met af en toe wat zon.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In september is het in Deurne opnieuw de maand van de sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Heel wat lokale sportclubs openen dan hun deuren, zodat inwoners vrijblijvend kunnen kennismaken met het aanbod. Van korfbal en baseball tot dans, vechtsport en schaken. Er is voor alle leeftijden heel wat te ontdekken. Met de actie wil het district niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar ook de vele Deurnense sportverenigingen extra in de kijker zetten. Een bestelwagen is gistermiddag volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Door de dikke rookontwikkeling werd een B-alert verstuurd met de raad om ramen en deuren gesloten te houden bij geurhinder. De brandweer had het vuur snel onder controle, al liep ook een nabijgelegen tuinhuis schade op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een technisch defect. Het museum Plantin Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantin Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken.
2: Dit is Express!

Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Your Event Partner.
1: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders. In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
2: Tegeloutlet. Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Het is iets minder warm dan gisteren met maxima rond 30 graden. Het weer is wat wisselvallig met zon en wolken en mogelijk een onweer in de namiddag. Morgen eerst zon, daarna kan het wat regenen bij een aangename 26 graden. Donderdag een graad of 3 minder en droog weer met af en toe wat zon.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De geplande stadstuin op het tunneldak van Diane de Voslei komt er niet. Uit onderzoeken blijkt dat het dak onvoldoende draagkracht heeft om het project veilig uit te voeren. Het stadsbestuur zet de plannen daarom stop. In plaats van de voorziene groene ontmoetingsplek met sport- en speelvoorzieningen wordt nu alleen de omgeving aangepakt. De beplanting wordt vernieuwd, de oversteekplaatsen veiliger gemaakt en de lichtkoepels aangepakt. Nieuwe plannen voor de locatie zijn er voorlopig niet. In september is het in Deurne opnieuw de maand van de sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Heel wat lokale sportclubs openen dan hun deuren, zodat inwoners vrijblijvend kunnen kennismaken met het aanbod. Van korfbal en baseball tot dans, vechtsport en schaken. Er is voor alle leeftijden heel wat te ontdekken. Met de actie wil het district niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar ook de vele Deurnense sportverenigingen extra in de kijker zetten. Het museum Plantin Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantin Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken.
2: Dit is Express!

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september. In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Nomeables werd niet geschreven als zeg maar een vrolijke Latin track, maar eerder als een melancholische ballad over een pijnlijke relatiebreuk. Juan Pardo schreef het nummer uit 1980 zelf. De tekst is een directe reflectie op het einde van een relatie waarin communicatie is veranderd in leugens en emotionele afstand. De iconische openingszin Nomeables, Nomeables así, Nome mientas que me duele werd het centrale emotionele anker van de plaat. Het omschrijft de frustratie van iemand die zijn partner door en door kent, maar dus nu buitengesloten wordt. Pardo had in de jaren 60 en 70 al enorme successen gekend. Eind jaren 70 verschoof zijn focus tijdelijk naar het produceren van andere artiesten. Met Nomeables wilde hij ook bewijzen dat hij als solozanger nog steeds een groot publiek kon raken. De song sloeg direct aan en bereikte in april 1981 nummer 1 in de Spaanse hitlijsten.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een nummer dat nooit een grote hit werd, maar wel uitgroeide tot een legendarische rockklassieker, is The Weight van de groep The Band uit 1968. Het lied werd geschreven door gitarist Robbie Robertson, maar gezongen in harmonie met drie andere bandleden. Zij kregen echter nooit officiële credits voor de nummers, die allemaal aan Robbie werden toegeschreven. Dat leidde tot spanningen binnen de groep. In The Weight vertelt Robertson het verhaal van een man die Nazareth bezoekt, niet de stad in Palestina, maar een klein stadje in Pennsylvania, de Verenigde Staten. Hij koos deze locatie omdat zijn favoriete gitaar, de iconische Martin, daar werd geproduceerd. Het nummer verwijst naar enkele vrienden van de band die elk een rol spelen in het fictieve bezoek aan Nazareth. The Weight symboliseert de last die het hoofdpersonage draagt om voor al deze mensen te zorgen. In die periode begeleidde de band Bob Dylan tijdens zijn concerten en opnames. Dylan bood aan om te helpen met hun nieuwe album, maar de groep sloeg het aanbod vriendelijk af. The Weight verscheen ook in de cultfilm Easy Rider en werd live gespeeld op het legendarische Woodstock Festival. De grootste commerciële hit kwam echter van Aretha Franklin, die het nummer coverde. De inwoners van Nazareth waren de band dankbaar dat hun stad werd vereeuwigd in het lied. De rockgroep Nazareth, bekend van hun hit Love Hurts, ontleende hun naam aan de openingsstrofe. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. Dit zijn de band en hun tijdloze klassieker The Weight.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

Vanavond is een onweersbui niet uitgesloten. Vannacht wordt het droog tot tegen de ochtend. Dan kan er een lokale bui vallen. Het koelt dan af tot een graad of 19. Morgen begint de dag zonnig, daarna kan het regenen. Het kwik klimt naar zo'n 26 graden. Donderdag enkele graden frisser en wisselend zon en wolken. Vrijdag start zonnig, maar later wolken en eventueel een bui bij ongeveer 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het museum Plantijn Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantijn Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken. In september is het in Deurne opnieuw de maand van de sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Heel wat lokale sportclubs openen dan hun deuren, zodat inwoners vrijblijvend kunnen kennismaken met het aanbod. Van korfbal en baseball tot dans, vechtsport en schaken. Er is voor alle leeftijden heel wat te ontdekken. Met de actie wil het district niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar ook de vele Deurnense sportverenigingen extra in de kijker zetten. De wekelijkse markt in de Boelaarbuurt in Deurne verhuist vanaf morgen tijdelijk naar het Vosplein, de Vosstraat en de Lodewijk van Berkelaan. Door de geplande heraanleg van de Gitschotelei kan de markt niet op haar vertrouwde locatie blijven. Met de verhuis wil het district ervoor zorgen dat de markt zonder onderbreking kan blijven plaatsvinden. De verhuis van de markt staat los van het dossier rond de omstreden tramkeerlus, waarvoor de stad nog wacht op een definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september. Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat er een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit drie afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

Jeanke, ik zin toch eens, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Vanavond is een onweersbui niet uitgesloten. Vannacht wordt het droog tot tegen de ochtend. Dan kan er een lokale bui vallen. Het koelt dan af tot een graad of 19. Morgen begint de dag zonnig, daarna kan het regenen. Het kwik klimt naar zo'n 26 graden. Donderdag enkele graden frisser en wisselend zon en wolken. Vrijdag start zonnig, maar later wolken en eventueel een bui bij ongeveer 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De wekelijkse markt in de Boelaarbuurt in Deurne verhuist vanaf morgen tijdelijk naar het Vosplein, de Vosstraat en de Lodewijk van Berkelaan. Door de geplande heraanleg van de Gitschotelei kan de markt niet op haar vertrouwde locatie blijven. Met de verhuis wil het district ervoor zorgen dat de markt zonder onderbreking kan blijven plaatsvinden. De verhuis van de markt staat los van het dossier rond de omstreden tramkeerlus, waarvoor de stad nog wacht op een definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Het museum Plantin Moretus sloot gisteren de deuren voor een grondige renovatie en een vernieuwde museumopstelling. Tot begin december wordt achter de schermen gewerkt aan een modernere en meer interactieve bezoekerservaring. Zo krijgt de historische keuken voor het eerst een vaste plaats in het museumparcours en komt er ook een digitale bezoekersapp met extra achtergrondinformatie. De vernieuwingen moeten het verhaal van de familie Plantin Moretus en de beroemde drukkerij toegankelijker en levendiger maken. Een bestelwagen is gistermiddag volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Door de dikke rookontwikkeling werd een B-alert verstuurd met de raad om ramen en deuren gesloten te houden bij geurhinder. De brandweer had het vuur snel onder controle, al liep ook een nabijgelegen tuinhuis schade op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een technisch defect.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalletje, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond is een onweersbui niet uitgesloten. Vannacht wordt het droog tot tegen de ochtend. Dan kan er een lokale bui vallen. Het koelt dan af tot een graad of 19. Morgen begint de dag zonnig, daarna kan het regenen. Het kwik klimt naar zo'n 26 graden. Donderdag enkele graden frisser en wisselend zon en wolken. Vrijdag start zonnig, maar later wolken en eventueel een bui bij ongeveer 24 graden.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Je zal...

Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik lang thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutsebaan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Op vrijdag 21 augustus staat Axel Peleman op de zomerboerderij in Wilrijk met een bijzonder en persoonlijk concert. Tijdens de avond blikt hij terug op zijn rijke muzikale carrière, niet uit pure nostalgie, maar om een hoofdstuk af te sluiten en vooruit te kijken naar wat nog komt. Je hoort muziek uit zijn tijd bij onder meer Ashbury Fate, Camden en De Kreuners, aangevuld met werk uit zijn soloplaten en de Volksliedjes projecten. Het wordt een intieme mix van muziek, verhalen en anekdotes recht uit het hart van de artiest. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandel Rally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zomerradio.
6: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: hele goede middag. Dit is Radio Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Vanavond is een onweersbui niet uitgesloten. Vannacht wordt het droog tot tegen de ochtend. Dan kan er een lokale bui vallen. Het koelt dan af tot een graad of 19. Morgen begint de dag zonnig, daarna kan het regenen. Het kwik klimt naar zo'n 26 graden. Donderdag enkele graden frisser en wisselend zon en wolken. Vrijdag start zonnig, maar later wolken en eventueel een bui bij ongeveer 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In september is het in Deurne opnieuw de maand van de sportclub, een initiatief van Sport Vlaanderen. Heel wat lokale sportclubs openen dan hun deuren, zodat inwoners vrijblijvend kunnen kennismaken met het aanbod. Van korfbal en baseball tot dans, vechtsport en schaken. Er is voor alle leeftijden heel wat te ontdekken. Met de actie wil het district niet alleen meer mensen aan het sporten krijgen, maar ook de vele Deurnense sportverenigingen extra in de kijker zetten. Een bestelwagen is gistermiddag volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Door de dikke rookontwikkeling werd een B-alert verstuurd met de raad om ramen en deuren gesloten te houden bij geurhinder. De brandweer had het vuur snel onder controle, al liep ook een nabijgelegen tuinhuis schade op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een technisch defect. De wekelijkse markt in de Boelaarbuurt in Deurne verhuist vanaf morgen tijdelijk naar het Vosplein, de Vosstraat en de Lodewijk van Berkelaan. Door de geplande heraanleg van de Gitschotelei kan de markt niet op haar vertrouwde locatie blijven. Met de verhuis wil het district ervoor zorgen dat de markt zonder onderbreking kan blijven plaatsvinden. De verhuis van de markt staat los van het dossier rond de omstreden tramkeerlus, waarvoor de stad nog wacht op een definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. In de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater kan je op 25, 26 en 27 september terecht voor een zwaar klotenfeestje. Het verhaal speelt zich af in Café het Paradijs, al jarenlang de vaste stek van verloren zielen in de stad. Wanneer het café voorgoed de deuren sluit, beslist cafébazin Josiane om nog één laatste avond te organiseren. De glazen worden gevuld, herinneringen komen naar boven en de sfeer wordt altijd maar intenser. Terwijl de nacht vordert, worden vriendschappen op de proef gesteld en oude conflicten opnieuw opgerakeld. Iedereen probeert krampachtig vast te houden aan wat dreigt te verdwijnen. Onder meer Jan van Loveren, Els Beatze en Tina Marevoet staan op het podium en ze beloven een rauwe, herkenbare en emotionele theateravond. Een zwaar klotenfeestje op 25, 26 en 27 september in het Fakkeltheater.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Vanavond is een onweersbui niet uitgesloten. Vannacht wordt het droog tot tegen de ochtend. Dan kan er een lokale bui vallen. Het koelt dan af tot een graad of 19. Morgen begint de dag zonnig, daarna kan het regenen. Het kwik klimt naar zo'n 26 graden. Donderdag enkele graden frisser en wisselend zon en wolken. Vrijdag start zonnig, maar later wolken en eventueel een bui bij ongeveer 24 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De wekelijkse markt in de Boelaarbuurt in Deurne verhuist vanaf morgen tijdelijk naar het Vosplein, de Vosstraat en de Lodewijk van Berkelaan. Door de geplande heraanleg van de Gitschotelei kan de markt niet op haar vertrouwde locatie blijven. Met de verhuis wil het district ervoor zorgen dat de markt zonder onderbreking kan blijven plaatsvinden. De verhuis van de markt staat los van het dossier rond de omstreden tramkeerlus, waarvoor de stad nog wacht op een definitieve uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetrekking. De geplande stadstuin op het tunneldak van de Jan de Voslei komt er niet. Uit onderzoeken blijkt dat het dak onvoldoende draagkracht heeft om het project veilig uit te voeren. Het stadsbestuur zet de plannen daarom stop. In plaats van de voorziene groene ontmoetingsplek met sport- en speelvoorzieningen, wordt nu alleen de omgeving aangepakt. De beplanting wordt vernieuwd, de oversteekplaatsen veiliger gemaakt en de lichtkoepels aangepakt. Nieuwe plannen voor de locatie zijn er voorlopig niet. Een bestelwagen is gistermiddag volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Tonnetlaan op Linkeroever. Door de dikke rookontwikkeling werd een B-alert verstuurd met de raad om ramen en deuren gesloten te houden bij geurhinder. De brandweer had het vuur snel onder controle, al liep ook een nabijgelegen tuinhuis schade op. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een technisch defect.
2: Dit is Express Radio.
3: Let's go, girls.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express, de radio van stad.
5: Radio Express.
6: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Everybody's Gotta Learn Sometime van de Corgis uit 1980 werd op amper een kwartiertje geschreven en stond op het tweede album Dump Waiters. Het liedje ademde een melancholieke en romantische sfeer. De song was bovendien helemaal geen romantisch nummer. Volgens de leden ging het volledig over iemand die verandert en een ander soort persoon wordt. Proberen de oorzaak van je innerlijke verwarring te achterhalen, ermee omgaan en een beter mens worden. Het was dus letterlijk een filosofische tekst. De song is in de loop der jaren wel uitgegroeid tot een echte classic, want een scala aan artiesten nam het nummer op. Onder meer de Dream Academy, Yes, Army of Lovers, Zucchero en Vanessa Carlton en Cresip brachten het nummer uit. Change your heart.

0: Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
4: Welkom in het Witte Paard.
3: Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerpse dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.